0: is de Mabo 2 Club met Henk Kruijzen.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle en UKW.
2: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.

0: plaatje uit het jaar 1970. Een band uit Los Angeles. Krabby Appleton. Twee LP's brachten ze uit in 1970. De LP Krabby Appleton. En in 1971 de LP Rotten to the Core. En dit was hun enige single die in Nederland in de hitlijst kwam. Go Back. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Mabo 2 Club. Het zeezenderprogramma, vrienden. Met in het eerste uur natuurlijk heel veel Radio North Sea International. En wat gaan we in het eerste uurtje allemaal doen? We hebben straks een hele leuke opname uit 1971 van Terry Davis. We hebben het Radio Noordzee nieuws één dag na de brand op 15 mei 1971. Dan gaan we met Dave Rogers gaan we terug naar oud en nieuw 1971 op 1972. En de verontschuldigingen van de nieuwslezer aan boord van de Mabo 2 nadat op 12 april 1974 de 100 kilowatt zender defect ging. Maar we vliegen er meteen in, vrienden, met een hele leuke opname uit het jaar 1970. Het begin van Radio North Sea International en dat doen we met Roger Day.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijzen.
2: That's cool, by the way, that time. And those are the Tremolos for CBS Records and the brand new hit Bounce Sound. I think that must be my sure shot of the week. Yes, yes, Dave's made a decision at last. Yeah, that's going to be my sure shot of the week, definitely. You'll all be glad to know that I've chosen my hit pick of the week. Oh, well. Old Carl Mitchell's a nosy devil, you see. Well, not as nosy as me, but in another way, you see. He's in another studio and we thought we were talking about him. So we got intercom between the two and he turned it on very slyly. But I've turned it off, you see, so he can't listen anymore. Broadcasting 5 miles to the coast of Holland from the motor vessel Mebo 2. This is the sound of Europe on 186 meters, Radio North Sea International. It's 1 minute past two.

uit het begin van 1970. John Lennon met zijn Instant Karma. Het is wel een beetje een uniek plaatje, want er zat maar 10 dagen tijd tussen het schrijven van de song en de tijd dat het plaatje in de winkel lag. Dus binnen 10 dagen is de song geschreven, het nummer opgenomen en zijn de plaatjes geperst en naar de winkels gebracht in de Instant Karma van John Lennon. In het eerste uur natuurlijk veel Radio North Sea International en dat kwam vanaf het zendschip de Mabo 2. De kielegging van het schip dat was op 6 januari 1948 en het afgebouwde schip werd op 17 juli 1948 in de vaart genomen. Het had een lengte van 56 meter en was 9 meter breed. Het voer als vrachtschip onder de naam Silvretta tot het jaar 1969. Daarna wordt het omgebouwd tot zendschip en krijgt het de naam Mabo 2 en gaat het uitzenden als Radio North Sea International. Na 31 augustus 1974, als de uitzendingen stoppen, ligt het schip tot januari 1977 in de haven van Slikkerveer. Daarna wordt het totaal opgeknapte schip naar Libië gevaren, waar het gebruikt gaat worden voor het uitzenden van Koranprogramma's. In 1978 wordt het schip eigendom van de Libische marine en krijgt het de naam El Fatah. Nadat de uitzendingen vanaf de El Fatah worden gestaakt, wordt alle zendapparatuur van boord gehaald en laat men het schip afzinken in de golf van Sidra in de Middellandse Zee. 1971 had heel veel bekende internationale discjockeys zoals Tony Allen, Dave Rogers en Crispin Chandon, maar er waren ook wat minder bekende namen. Zoals Terry Davis, die was in 1971 aan boord van de Mabo 2 en later in 1974 maakte hij ook nog programma's voor de internationale service van Radio Atlantis. We gaan naar 1971 met discjockey Terry Davis.

0: Een single met een dubbele A-kant uit het begin van 1971. Hey Tonight, gekoppeld aan Have You Ever Seen the Rain van Creedence Clearwater Revival. Een nummer dat heel veel gedraaid werd in de testuitzendingen in eind januari, begin februari 1971 op Radio North Sea International. Zometeen gaan we naar 16 mei 1971, de dag na de brand. Daarna hebben we nog Oud en Nieuw van 1971 op 1972 met Dave Rogers. En we gaan nog naar 1974. Dat zometeen. Eerst muziek van The Doors, vrienden. Love Her Madly. Een nummer dat komt van hun LP L.A. Woman. Op de LP duurt het 3 minuten 20 en op de single duurt het 2 minuten en 45 seconden.
1: You're having fun.
2: Or was that something else?
1: Stop the tape!
2: Can I start that again?
1: Yes, you're having fun with the Alan West Show.

Op de avond van 15 mei 1971 waren er diverse SOS en Mayday calls te horen via alle zenders van Radio North Sea International toen het schip in brand stond. De discjockeys hadden uiteraard geen tijd om plaatjes uit te zoeken, dus wordt er één LP op de draaitafel gelegd en die werd continu herhaald. En dat was een LP van de Hollies. Die LP die heette Butterfly. En dit nummer van de Hollies Postcard kwam diverse keren voorbij tussen de SOS en Mayday calls. Zometeen gaan we naar 31 december 1971 met Dave Rogers, oud en nieuw. Maar eens gaan we nog een lekker instrumentaaltje draaien. De tune van Radio North Sea, dat was Man of Action. Maar de B-kant van die single, die werd ook regelmatig gedraaid als tune. En dat heet Madrid.

0: You're just saying that, aren't you? You're trying to make me feel all randy. Martha McNeil and Hey You Love.
1: Naar de wintersport? Koop dan eerst het speciale wintersportnummer van het tijdschrift Reizen met een informatiekaart over alle bekende en onbekende wintersportgebieden in Europa. Verder een exclusief onderzoek naar de wintersportmogelijkheden in Scandinavië, een reportage over het Vichtelgebergte en tips voor goedkoop skiën dicht bij huis, zoals in Zauwerland, de Eifel en de Ardennen. Eerst reizen lezen, dan pas op reis gaan.
0: Twenty-five minutes now past 6 o'clock on this New Year's Eve, and Dave Rogers here until 7 o'clock. Emerson, Lake and Palmer, and this one's called Lucky Man.

0: Het najaar van 1971. Een hele leuke van Shocking Blue, Out of Sight and Out of Mind. Mocht u geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Shocking Blue en vooral de verhalen die een beetje op de achtergrond bleven, die een beetje onder de pet werden gehouden. Een tijdje geleden is er een heel leuk boekje verschenen over die geschiedenis van Shocking Blue. Dat boekje dat heet And Venus Was Her Name en het is geschreven door Leo Oldenburger. En ik vind elke fan van Shocking Blue, die moet dit boekje eens helemaal lezen, vrienden. We gaan naar 12 april 1974. In de ochtend komt er een storing in de 100 kilowatt zender aan boord van de Mebo 2. En is gedurende een aantal uren is Radio Noordzee alleen te beluisteren via de korte golf en FM-frequenties. Later worden er verontschuldigingen gemaakt als het station terug in de lucht komt. Dit is de verontschuldigingen op 12 april 1974.
1: De temperatuur in de Nederlandse havens morgenmiddag is ongeveer 12 graden. Er is Noordzee internationaal. En dan goedemiddag luisteraars op de Middengolf. Na enige technische moeilijkheden met de Middengolfzender zijn we weer te beluisteren op 220 meter in de Middengolf op een frequentie van 1367 kHz. Onze technici zijn momenteel bezig met het testen van de gerepareerde zender, die echter gemoduleerd wordt met het normale programma. Bij voorbaat dus onze excuses voor eventuele korte onderbrekingen die zich kunnen voordoen. Radio Noordzee is terug op de Middengolf.

0: een heerlijke sound dit uit het jaar 1974. Ook een echte Radio North Sea International hit. Mud met Dynamite. Een nummer dat eigenlijk geschreven was voor de Sweet. Maar die wezen het af en zo is het bij Mud terechtgekomen. Straks in het tweede uur veel meer andere zeezendergeluiden hier in de Maybo 2 Club. Ik zat net even door mijn bak met plaatjes uit 1971 te kijken. En daar vond ik nog zo'n hele leuke uit het jaar 1971. En die ook heel veel gedraaid werd op Radio North Sea International. Dat is van de band Brad. En dat nummer dat heet If. Een nummer dat in 1974 ook opgenomen werd door onder andere Telly Savalas. En wat een nummer 1 hit was in Canada en in Amerika.
1: De Maybo 2 Club.

0: ik moet hem helaas inkorten, vrienden. Anders komen we niet helemaal uit op het einde van het uur. George Harrison, met trouwens een hele mooie uit het jaar 1973. Give me love and give me peace. Zometeen in het tweede uur hebben we andere zeezenders. Dan gaan we naar 1966 en dat doen we met Radio 270. We hebben nog wat van Radio Delmaren op 11 september 1978. Het schip was van haar anker geslagen en de disjockey aan boord, René de Leeuw, was helemaal in paniek toen het schip richting het strand dreef. En we hebben nog twee leuke opnames van Radio Caroline. Eentje van 18 januari 1973 en eentje van de allerlaatste uitzending die ooit vanaf een zendschip buiten de territoriale wateren is gemaakt. Dat was op 5 november 1990. Dat allemaal in het tweede uur zometeen van
1: de Mabo 2 Club.
0: En natuurlijk weer heel veel lekkere muziek. En we sluiten dit eerste uurtje sluiten we af met ook een hele mooie uit 1970. Jefferson Airplane met een White Rabbit. Zometeen zijn we terug met de tweede uur van
1: de Mabo 2 Club.
0: En geniet nu lekker van Jefferson Airplane. Tot zometeen.

0: Dave D, Dozy, Biggie, Mick & Titch. De eerste hit die ze in Nederland scoorden. Dat is The Hideaway. En dat was allemaal in het jaar 1966. En welkom bij het tweede deel van de Mabo 2 Club. Met in het tweede deel onder andere Radio Delmare, zwaar in de problemen in 1978 toen de ankerketting van het schip de Egil brak. De allerlaatste Caroline-uitzending vanaf een zendschip buiten de territoriale wateren, dat was op 5 november 1970. Verder nog Caroline op 18 januari 1973 toen er een brandje aan boord uitbrak. Maar eerst gaan we naar 1966 en dat doen we met een zender die een beetje onbekend was. Dat was Radio 270. De meeste piratenzenders in de jaren 60 in Engeland die lagen in de Theemsmonding op 3 zenders na. Dat was Radio Caroline North, die lag voor de kust van het eiland Manx. Radio Scotland voor de Schotse kust. En Radio 270 die voor de kust lag van het Engelse Scarborough. Radio 270 zond uit vanaf een voormalig Nederlands visserschip. Dat was de Oceaan 7. De uitzendingen begonnen op 11 juni 1966. Ze maakten gebruik van een 10 kilowatt RCA middengolfzender en zonden uit op 270 meter. Vandaar ook de naam Radio 270. Na de close-down op 14 augustus 1967 werd de zender en de studioapparatuur verkocht aan het Nederlandse Capital Radio, dat in 1970 haar uitzendingen startte vanaf de King David. Luister naar een montage van een aantal leuke fragmentjes van Radio 270 in het jaar 1966.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijzen.

0: een van de weinige hits uit de 60s waarin een doedelzak gebruikt wordt, vrienden. De tweeling Paul en Barry Ryan. Later ging Barry nog een heel succesvolle solo carrière tegemoet. I Love How You Love Me uit het jaar 1966. Zometeen gaan we naar Radio Caroline op 18 januari 1973. En we gaan nog naar Radio Delmare 11 september 1978. Maar eerst een lekkere muziekvrienden van David Cassidy. Een plaatje dat in de jaren 70 veel te horen was op Veronica, op Caroline en op North Sea, vrienden. Dat is een singeltje van David Cassidy. We kennen hem misschien allemaal nog wel uit de tv-serie The Partridge Family, waarin hij Keith Partridge speelde. Hij is helaas niet meer onder ons. En zijn grote hit uit 1973, dat is Rock Me Baby.
1: Zandwater Radio hoor jij in de Mabo 2 Club.

0: Muziek uit het jaar 1973. David Cassidy en Rock Me Baby. Dan heb je een plaatje wat u vroeger op een zeezender hoorde en wat u graag nog eens zou willen horen in de Mabo 2 Club. Dat kan, vrienden. Gewoon even een mailtje sturen naar polderpophenk@gmail.com. En dan zorgen wij ervoor dat jij jouw favoriete zeezenderplaat hoort in de Mabo 2 Club. Hadden we het net in het eerste uur over de brand aan boord van de Mabo 2 in 1971. Toen Radio Caroline weer terug was in de lucht, zat het allemaal nogal een beetje amateuristisch in elkaar. En op 18 januari 1973 raken een aantal kabels in de machinekamer van het zendschip de Mi Amigo zwaar oververhit en vatten vlam. Het leek er nogal erg serieus uit te zien, daar het schip zich meteen vulde met flink wat rook. En de disjockeys waren helemaal in paniek en er worden dan ook oproepen gedaan om te komen helpen. Uiteindelijk blijkt toch dat de bemanning het zelf kon blussen. We gaan naar 18 januari 1973. Brand aan boord van het zendschip de Mi Amigo van Radio Caroline.
1: Right, keep calling out the name of the ship, where we are. We're going to fly, okay?
2: Yeah, okay. This is the Mi Amigo Radio Caroline. We have a fire on board and we want assistance. So if you're listening, please ring your local police station. If we could have any assistance possible, as soon as possible, we'd much obliged. There's a fire in the engine room, I believe, and I can smell it from here.

0: In 1978 waren er veel plugplaten te horen op de zeezender Radio Mi Amigo. De meeste waren van de kwaliteit dat je denkt van they can't be serious. Maar zo meer dan zaten er ook pareltjes tussen. Zoals dit werkelijk wondermooie plaatje van de Belgische band McDuff's Dimension. En dat heette P.S. I Love You. We gaan naar de jaren 70. We gaan naar maandag 11 september 1978. Vanaf het zendschip De Eegier voor de kust van Zeeland zendt uit Radio Delmare. Ze zijn er maar net 2 weekjes in de lucht en dan slaat het noodlot al meteen toe. Het scheepje ligt verankerd aan een veel te dunne ankerketting en bij het eerste beste stevige windje breekt al snel die ankerketting en het scheepje drijft hulpeloos naar de kust van Zeeland. Dan start je toch de motor, zou je zeggen. Nou, laat nou toevallig ook net de motor van het scheepje ook defect zijn. En aan boord zijn 3 man, 2 discjockeys en een zendertechnicus en de paniek slaat alom toe. Discjockey René de Leeuw die vraagt om assistentie omdat het scheepje afdrijft naar de rotsen op de kust. Nou ja, rotsen in Nederland. Het waren van die betonblokken die aan de kust lagen als een soort stormbreker, vrienden. Luister naar DJ René de Leeuw, totaal in paniek. Op 11 september 1978 aan boord van het zendschip De Eegier van Radio Delmare. Het scheepje is op drift.
1: Wij zijn ons anker kwijt en we liggen midden op de Noordzee, vlak voor de Zeeuwse kust. En als u dit hoort, waarschuwt u dan onmiddellijk de kustwacht, want anders kunnen we niet meer gered worden. We liggen voor Zeeland, voor de rotsen, Radio Delmare. SOS, SOS, mayday, mayday. Wij zijn losgeslagen van ons anker. We liggen nu voor de Zeeuwse kust, heel vlakbij de rotsen. Als je die bereikt hebben, is het einde. Dus als u dit hoort, waarschuwt u alsjeblieft de kustwacht. Alsjeblieft, mayday, mayday, mayday. Dit is een SOS van de radio, Delmare. Dit is een SOS van de radio Delmare, oftewel het schip De Eegier. SOS, mayday, mayday, mayday. Wij liggen voor de Zeeuwse kust, vlakbij de rotsen, vlakbij de kerncentrale. Hoor ze dit, waarschuwen ze dan meteen de kustwacht. Want anders is het afgelopen voor ons. Alsjeblieft, mayday, mayday, mayday. SOS, dit is Radio Delmare in nood. Losgeslagen van zijn anker. Zweven wij nu vlakbij de kust van Zeeland. We maken alle kansen om op de rotsen te slaan. Mayday, mayday, mayday. SOS, SOS. Dit is Radio Delmare in nood. Als de kustwacht dit onmiddellijk al heeft gehoord, laten ze dan contact opnemen via de 27 MC-band, kanaal 11. Als de kustwacht dit al heeft gehoord, laten ze dan contact met ons opnemen via de 27 MC-band, kanaal 11. De zender wordt nu uitgegaan.

Tussen oktober 1978 en april 1979 werd er niet uitgezonden vanaf het zendschip De Mi Amigo. Er was grote schade ontstaan aan een aantal generatoren. En in januari was het schip bijna gezonken. Wat zoveel waterschade gaf dat de platenbibliotheek en de Caroline Studio ernstig beschadigd waren. Op 15 april 1979 was dit allemaal hersteld en werden de uitzendingen van Radio Caroline weer hervat. En dit was de eerste Caroline Sure Shot op die 15 april 1979. Een routine day van de formatie Klaatu. Het is misschien wel leuk om te weten, Klaatu is genaamd naar een ruimtewezen. Je had er die film The Day the Earth Stood Still. En dan komt er een vliegende schotel komt er op aarde terecht. En als die vliegende schotel opengaat, komt er een ruimtewezen en een robot komen naar buiten. Nou, dat ruimtewezen, dat heet Klaatu. En die heeft de gave dat hij de aarde stil kan zetten. Maar hij heeft ook een robot heeft hij bij zich. En die robot die kan hele verschrikkelijke dingen doen. En dat ruimtewezen, Klaatu, kan die robot aanzetten met één commando. Klaatu, Barada, Nikto. En dan gaat die robot gaat aan en die doet de meest vreselijke dingen. Totdat Klaatu denkt van nou is het mooi geweest. En dan spreekt hij weer dat commando uit. Klaatu, Barada, Nikto. En dan stopt die robot. Nou, onlangs had ik mijn schoonmoeder op bezoek en ik kan dat mensen niet luchten of zien, vrienden. En ik denk, weet je wat, ik ga dat ook proberen. Ik ga mijn schoonmoeder uitzetten. Dus ik loop naar mijn schoonmoeder toe en ik zeg, Klaatu, Barada, Nikto. Nee. Dat werkte niet, vrienden. Nee, we zijn nog steeds gebrouilleerd, zoals dat tegenwoordig heet. Zometeen gaan we naar 1990 met de allerlaatste Caroline-uitzending vanaf de internationale wateren. Nou had Radio Caroline die had regelmatig wat problemen aan boord en dan werden er wat kolenplaatjes gespeeld zodat ze in het kantoor aan land wisten van hé, er zijn problemen. Als ze bijvoorbeeld All You Need Is Love draaiden dan wisten ze van er zijn wat problemen. Maar ook een ander plaatje en dat is een heel mooi plaatje. Dat was ook zo'n kolenplaatje van Radio Caroline. Als dat gedraaid was dan waren er problemen aan boord. En dat was dit hele mooie nummer van Chris de Burgh en The Lady in Red.

0: gouden plaatjes van Radio Caroline. Als dit gespeeld werd, dan waren er problemen aan boord. En vooral toen de overval was op de Ross Revenge op 18 en 19 augustus 1989, kon je dit plaatje veel horen om het kantoor in te lichten dat er problemen waren aan boord. We gaan naar 5 november 1990. Neil Gates sluitte de uitzendingen af, niet wetende dat Radio Caroline daarna nooit meer terug zou komen in de luchtvrienden vanaf de internationale wateren. Het schip de Ross Revenge die blijft nog op zee liggen tot 1991. Daarna breekt in november 1991 de ankerketting. Het schip loopt vast op de Goodwin Sands, wordt daarna vlot getrokken en komt daarna in de haven terecht. Er is naderhand nooit geen enkele uitzending meer gemaakt vanaf een zendschip vanaf de internationale wateren. We gaan naar 5 november 1990 met Neil Gates.
1: Classic song from the band, that one called The Wait. It's 6 minutes after midnight. Very good morning to you. Rough old Monday morning from the North Sea. Nighttime Radio Caroline, 2:01 o'clock.
2: I'm in the stand on the corner at midnight.

0: vanaf de LP Gypsy Cowboy, The New Riders of the Purple Sage uit de jaren 70, met het hele mooie nummer On My Way Back Home. Dat is een beetje een alternatieve tune voor Radio Caroline. We hebben nog 8 minuutjes te gaan in deze aflevering van de Mabo 2 Club, vrienden. Dan gaan we wel even wat leuke tunetjes draaien. Steve England was in de jaren 1974 de programmaleider van de internationale service van Radio Atlantis. En hij besloot een hele mooie bewerking te maken van het nummer Atlantis van The Shadows. En dat werd dan elke avond om 6 uur als Radio Caroline de internationale service, Radio Atlantis de internationale service opende, werd dat gespeeld. Luister naar de bewerking van programmaleider Steve England op Radio Atlantis.
1: Zeezender Sound. Dat hoor je in dit uur.

0: En dan kunt u natuurlijk wel luisteren naar...
1: De Mabo 2 Club.
0: Wat mij betreft, tot dan. Houdoe.
1: De Mabo 2 Club.